Pater Angelus, Hieronymus, Equatorialius, Guinius Stigius. Amen.